0: wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal.

0: niet liever pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik wat strop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.

hot net hat en evet het naroi ikke hat ni shelai hat ni vet nouet man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vut nerar hot nerar het narier het nouet nar het nouet in ra het neet e het naar het e het oud net daar het het naar e wat neer het nieuw neer e het naar wat meer het naar wat meer het e het oud het e het oud e oud e had a e het nieuw wat niemand maar het nou met mij het e en au het niet scher het niet het niet wat na niet kies het e au het niet wat naar het na die het naar het is het nou.